meisjes krimpje, haar kiekster lijkt een roos. En ze kan schrijven in Scotland waar de bluebell groos. Als je het hoort granny de hele nacht, dan zei granny. There's an epidemic going about the news. She said, what is it? I said, it's meningitis. Oh, she said, you wee rascal. You're in love. I said, guilty, granny, guilty. I said, I'm in love with Jean.